Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt. Bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan volgens hen nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Hudmeijer. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op regen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt. Bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan volgens hen nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Hüttmeier. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op regen.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt. Bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan volgens hen nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Hudmeijer. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op regen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: alleen de sporen, maar men vernieuwt in de werfzone ook de bovenleiding. 14 bovenleidingspalen worden vervangen en 8 kilometer bovenleiding wordt vernieuwd. Het gaat dus zorgen voor enige hinder aan het station van Aarschot. Landbouwgrond in Limburg wordt het hardst bedreigd door industrie, woningbouw en infrastructuur, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Broens. Cijfers die opgevraagd werden door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. In 12 jaar tijd verloor Limburg 3.470 hectare open ruimte. Ondanks dat Limburg met 70% open ruimte beter scoort dan het Vlaams gemiddelde, zegt Andy Pieters dat er goed moet worden nagedacht over het gebruik daarvan. Van 2013 tot 2025 ging er 1.730 hectare van de open ruimte naar huisvesting, meer dan 900 hectare naar industrie en meer dan 570 hectare naar transportinfrastructuur.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Kachanov. Bloks had te veel last van blessures, maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans dat hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
3: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
2: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. Elise Mertens gaat dan weer niet door naar de finale van het dubbelspel op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Amerikaans-Tsjechisch duo in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. En in het zuiden van Iran zijn opnieuw meerdere explosies gemeld. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera ging het om een vijandige luchtaanval. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Sinds eind augustus laait het geweld in het Midden-Oosten ook opnieuw op. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergje zijn populair. Notaris Bart van Opstal.

0: systeem dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
1: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Khachanov. Bloks had te veel last van blessures. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
2: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

Get Lucky, Get Rudy, tot 9 uur op Radio Demerstad. Een goedemorgen. En ik ken ze, hè. Om 7 uur staan ze daar om te zien of ik iets nieuws gemaakt heb. Hè. Maar ik maak niks kunnen.

Dat is niet schoon, hè? Mij zo belachelijk maken. I love the smell of Rudy in the morning. Precies of dat jullie nooit stinkende scheten laten. Ja, voilà. Nu staat het daar, hè? Met een mond vol tanden. The Sweet is dit en de Blockbuster.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be. Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Peter Allen met I Go To Rio. En dan direct de mannen van hier zo. Is dat in Sint-Katelijne-Waver niet? En dan moet hij dat zeggen van nee. I Go To Rio, Rio de Janeiro. Ja, ja. Wat had je gedacht? Bart van den Bossen op Radio Demerstad. De heuveltjes van Erika.

Voor de mensen hier in het oosten van het Demerland, de heuveltjes, dat zijn dus de kaskes, hè. Dan moeten ze opvliegen zo, hè, met de fiets, hè, op de kaskes, hè. De kaskes van Erika en Bart van den Bossen. En dit zijn de Osmonds op Radio Demerstad. Dat zijn mannen van heel lang geleden, hoor. De 70s. Later nog eens nagedaan door die van Boyzone, Ronan Keating en Boyzone. Ja, ja, ja. Love me, for a reason. Doe het niet zomaar. Girl.

Het liedje van een man die een vrouw aan het versieren is al de hele nacht. En het wil zo niet lukken en de zon begint al op te komen. Ja, dan voel je, het glipt hier uit mijn handen.

0: ene stap.
1: Draaien aan het wielke, voor u doe ik als een machinisteke. Ik heb toch veel chance met mij dat je dat hier zelf niet moet komen zitten doen, hè, dat draaien. Dat gaat u niet goed af, hè. Ik weet het, hè, want ik moet u nu al gerust laten. Kunt u voorstellen, zeg. Katrina and the Waves op Radio Demerstad. We zitten in de Sound Street.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wat is me dat? Hij gaat altijd lopen. He's just a runaway and the sister slash. Goedemorgen, ik ga proberen van je nog voor het een en het ander te enthousiasmeren. Ik weet niet of het gaat lukken, hè? Van vrijdag tot en met zondag vindt in de Haldertstraat Houwaard Leeft plaats. Vrijdag vanaf 21 uur is er een samenzang. Zaterdag om 13 uur gaat de wijnloop van start. En om 19:30 begint de knollenquiz. Zondagochtend tussen 7:30 en 10:30 kan je op weg voor de mountainbike toertocht. En na de middag is er animatie voor de kenders. Zondag van 8 tot 4 ben je welkom op de rommelmarkt van Groenhof in Schoonderbuken. Nog zondag van 9 tot 1 vindt op campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats. En nog zondag om 2 uur vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een verkenningstocht betreffende de torens van Aarschot en de oude vestingen. Je wordt daarbij begeleid door de stadsgidsen. Die zijn nog niet aan het gisten, toch, hè? Nee, dan is het goed. Gratis deelname. Last

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

is het leven, maar je kunt er niet altijd staat op gaan. C'est la vie, but you never can tell. Emmylou Harris, Radio Demerstad, daar kan je optellen. Loop maar eens mee in de Chain Gang van Sam Cooke. Hoe, ha.

Goedemorgen, kom hier. Malle Rudy is nog bij je. Tot 9 uur, we noemen het de radio. Een karaoke-show van Radio Demerstad. Het wereldnieuws is het volgende hier. Om je volledig in te richten, in te lichten van wat er allemaal gebeurt op deze planeet. Maar eerst nog L.D. Barge en Who is Johnny? Je moet ze een vinger opsteken, hè?

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
4: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
3: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n 350.000 euro. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n 4.300 euro. De voorwaarde is wel dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die

0: stembus. De president trekt op verkiezingspad.
1: Want als de Democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
2: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
1: Bloks is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi. Kachanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

Je hebt u enorm moeten inhouden, ik zag het, tijdens het nieuws. Kan dat niet, mag dat niet. Maar met Dave mocht het wel. Dan mocht je wel zo de voeten even verplaatsen. Dansez maintenant, goedemorgen.

Het is inderdaad een geweldig gedoe, maar het is allemaal cultureel verantwoord. Cultuur met de grote C. De radio- en karaoke-show van Radio Demerstad. Ter opvrolijking van de burgers. Dat is een enorm werk geworden, hoor. De opvrolijking van de gewone burgers. Want ja, breek mij de bek niet open, hè. Stan Ridgway, die gaat het proberen met de camouflage. Die durft ook al niet voluit te gaan. Er is de Ultimate Chaos met Casanova. Maar eerst doen we een bescheiden reggae-dansje. De Sunshine Reggae namelijk, van Laidback. Je doet toch mee, hè?

0: gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw! Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Heeft u fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Classic hits, altijd en overal in Vlaams-Brabant en Limburg.

De waarheid wordt geweld aangedaan, gecamoufleerd. Camouflage. Een blad voor de mond nemen, Stan Ridgway. Doen wij niet, hè, in dit festival. Ja, het kan gebeuren in de herfst, tijdens het vallen van de bladeren, dat er toevallig een blad ook voor de mond komt, maar doorgaans doen wij dat niet. Maar dat dit nooit gebeurd is, dat er iemand zo een checkboekje stal van een vedette, en dan zo tijdens een handtekeningensessie zo die check zo laten tekenen, zo. Zou een goed idee zijn, hè? Terence Trent D'Arby,

Mag ik dat zeggen dat hij een soort van Michael Jackson-achtige figuur was? Toen op het einde van de 80's. Van de vorige eeuw, ja, mag dat? Ik mag toch nog iets, hè? Terence Trent D'Arby, dit was een van zijn hitjes. Sign Your Name, als je hier even kunt tekenen. Ja, hier zo, onderaan, ja. Vrijdag om 7 uur worden in de E5-winkel in Diest de clubtruitjes van PB Diest geshowd van de voorbije 50 jaar. Om 19:30 begint in het Peter Dorland Centrum een tweede reunietoernooi. Zaterdag om 14:30 vertelt in het gasthuis in Aarschot een dansspektakel over het ontstaan van De Nacht. Ja, De Nacht. En zondag om 10 en ook om 14 uur nemen natuurgidsen je vanuit het bezoekerscentrum in Diest mee voor een tocht in het Webbekomsbroek. Inschrijven is verplicht en meezingen is ook verplicht. Het liedje gaat als volgt.

schuw was hij. Schuw. Oeh, zo schuw. Voor de meisjes, hè. Oeh. Kaja Gugu en Limahl en Too Shy. En dan even een moeilijke vraag. Wat is het als je giraffen, leeuwen, olifanten en neushoorns ziet van op een plank? Dat weet je niet, hè? De Beach Boys hebben dat uitgevonden. Surfing Safari.

1 miljoen sterren, zeg. Oh, oh, veel te veel, hè. Je kunt gaan denken wat een geweld wij allemaal moeten doen om daar nog tussen op te vallen. Transgenderen, klimaatactivist worden of zanger eventueel.

0: toch wel te gek voor woorden.
1: Rudy van Vlaanderen. Radio
2: Demonstrat. Nu ga ik eens een oude Lucky 7 uit het kastje halen. Niemand weet nog wat dat is, maar ik zeg nog dingen die niemand begrijpt. Dus dat is toegestaan. Het is Lindsey Buckingham, de man van Fleetwood Mac. I think I'm in trouble.

0: regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 88 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Dat is gemakkelijk, hè? Uw eigen liedjes een schoneke noemen. The Lovely One. Ja, dan kunnen wij niet anders dan dat beamen, hè? The Jacksons op Radio Demerstad en Cheap Trick. De goede kopen truc. I want you to want me.
1: I want you to want me.

Peggy Sue, how do you do? En ik zal het je morgen nog een keer vragen. Vanaf 7 uur in het Festival der Vloemingen, waarin wij verzamelen blazen, u en ik en alle anderen. Ga niet weg, dadelijk na 9 uur. The Classics at Work met Dirk Smeets. Het komt allemaal ineens op u af. Het is veel, ik weet het, maar zo is het leven. Whitney Houston, ze zegt het ook. Het is all at once. Tot morgen. All

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn nog nooit zoveel subsidies uitgedeeld in Vlaanderen op een moment dat er fors bespaard moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Vorig jaar ging er net geen 20 miljard euro naar lokale besturen, ondernemingen of sport- of cultuurverenigingen. Opvallend, de stad Antwerpen kreeg met 1,2 miljard euro het meeste subsidies. Journalist Job en Uits.
4: Dat is niet alleen dubbel zoveel dan de tweede in de lijst, de stad Gent, maar ook 350 miljoen euro meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld. De volledige subsidiepot voor die Vlaamse besturen bedraagt zo'n 5 miljard euro, maar het meeste geld gaat nog naar de zorg. En ook dat budget is gegroeid van 7,6 miljard naar 8,3 miljard.
3: Op een Republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. $5000 voor elke Amerikaanse volwassene, dus omgerekend zo'n 4300 euro. De voorwaarde is dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Wat is de inzet van die midterms? Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Die partijcongressen vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar. Maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er de midterms. Dat zijn de tussentijdse verkiezingen. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondent De Grete Keizer volgde de speech van Trump.
5: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stem.

0: Nadien werd het een grote betonnen parking en in de zomer van 2024 werd het omgetoverd tot een echt park. Of het de prijs ook wint, weten we op 15 oktober. De dag start zonnig met nadien wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

ochtendspits. Dankjewel Rudy voor het festival tussen 7 en 9. Radio Demerstad. We hebben naar het nieuws geluisterd van 9 uur. En nu, zitten wij op de werkvloer. Classics at work. Surrender was dat van Swing Out Sister. Vorige maandag is Chrissy Hynde van de Pretenders 75 jaar geworden. Ja, Corrie Konings was deze week ook jarig, hè? En die is ook 75 geworden. Vandaag zou Otis Redding 85 jaar geworden zijn. Maar hij overleed bij een vliegtuigcrash in 1967. En van hem kennen we nog dat mooie liedje Sitting on the Dock of the Bay. Het is donderdag 10 september. Een hele goede

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zegem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
7: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Bad Girls en Donna Summer. En uit het midden van de 80s, Do What You Do van Jermaine Jackson. Het is donderdag voormiddag. Dit zijn de arbeidsvitamine op Radio Demerstad. Ja, na 36 jaar hebben Paul en Sandra hun bakkerij in Kesselo bij Leuven overgedragen aan de keten Au Flan Breton. In Deurne bij Diest is het ontmoetingscentrum De Sok weer open, maar met een lach en een traan. Mensen zijn verbaasd geraakt vorig weekend, want in de supermarkt zijn de rekken alweer gevuld met Sinterklaas spulletjes. En als ik goed gerekend heb, tot pakjesavond, het is nog 86 dagen. Nee, aan dat spelletje doen we niet mee.

0: En voordat je het weet, zijt je op vakantie. Gemakkelijk zoeken, gemakkelijk boeken. De vakantiediscounter. Die snapt vakantie.
1: Met Rayapak kies je altijd de juiste verpakkingen voor jouw bedrijf. Van duurzame oplossingen tot dozen volledig op maat. Kies steeds uit 10.000 producten. Vandaag besteld, vandaag verzonden. Rayapak. Verpakkingen en zoveel meer. Kijk op rayapak.be.

0: hoor je nog de classics op de werkvloer uit het einde van de 60s. Die grote hit van Shocking Blue, Venus was dat. Ja, de verhalen over die classics en de verhalen over ondernemers en handelszaken. Aldis Welling zou vandaag 10 september 85 jaar geworden zijn. Hij overleed bij een vliegtuigcrash in 1967. Maar dat was niet het ongeluk waar ook Ritchie Valens, Buddy Holly en de Big Popper betrokken waren. Dat was een ongeluk in 1959. Maar goed, even tragisch.
1: De werkvloer.
0: Volgende maand opent Bistro Benus in het voormalige Krom Ven-gebouw in Stokrooi bij Hasselt. Julie, haar moeder Sarah en Kaomi nemen de zaak over. Ze gaan zich richten op de toegankelijke Franse keuken met seizoensgerechten, pastas en tapas om te delen. De naam Benus eert de vader van Julie, Benny. Dat was zijn bijnaam. Hij was een horecaman in hart en nieren en zou vandaag ongelooflijk fier zijn op zijn gezin. De opening is gepland zodra alle vergunningen rond zijn.
1: De werkvloer.
0: Restaurant Nestor in Lubeek sluit dan weer morgenavond de deuren na 14 jaar. Eigenaren Bart en Mia, die op pensioen gaan, willen tijd doorbrengen met de kleinkinderen en genieten van de rust die eraan komt. Restaurant Nestor blijft dus open tot morgenavond en vanaf volgende week staat het pand te koop.

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
9: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
10: Wauw! Wauw!
9: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
11: Dit is Demerstad. Hier hoor je thuis.

0: Eerder deze week hoorden we de Four Tops op de werkvloer met de comeback-single uit 1988, Indestructible. Maar zo kennen we de Four Tops uit de 60s. Reach out, I'll be there.
1: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: En zometeen om 10:00 het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. In Deurne bij Diest is het ontmoetingscentrum De Sok weer opengegaan. Er werd bijna 5 miljoen geïnvesteerd om de plaatselijke verenigingen, de sporters en de dorpsbewoners een nieuwe plek te geven. Maar de feestelijke opening werd overschaduwd door het plots overlijden van schepen Monique de Dobbeleer van DDS. Zij was de drijvende kracht achter het hele project. En dus werd de opening van het ontmoetingscentrum De Sok in Deurne bij Diest een verhaal met een lach en een traan.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vijf scholenvestigingen in Scherpenheuvel-Zichem gaan voortaan samen verder onder één naam, de Demertuin. In september werd de nieuwe naam en bijhorende visie officieel onthuld onlangs in het bijzijn van leerlingen, ouders en leerkrachten. De nieuwe naam kwam tot stand dankzij een uitgebreid participatietraject waarbij leerlingen en leerkrachten hun stem konden laten horen. De baseline van de Demertuin is samen groeien. De namen Karakolleke, het Belhameltje en het Stokpaardje sloten niet langer aan bij de nieuwe visie en toekomstige werking van de stedelijke basisscholen. En bovendien maakte het gebruik van verschillende schoolnamen het steeds moeilijker om de vijf vestigingen als één geheel naar buiten te brengen. Bij de Demertuin kiezen de scholen voor één duidelijke, herkenbare en gedragen naam. Ook het nieuwe schooljaar in het volwassenenonderwijs is gestart. Bij Sintra PXL in Hasselt zien ze een grote stijging in het aantal leerlingen dat kiest voor duaal leren. Nu zijn er al 580 leerlingen, maar de komende weken komen er daar wellicht nog bij. Al zeker 6000 leerlingen kiezen dit jaar voor een avondopleiding bij Sintra Limburg. En ook daar komt wellicht nog 40% bij de volgende weken. Opleidingen met betrekkingen tot bier en alcoholische dranken doen het niet goed.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op het strand van Oostijnkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag, is niet duidelijk. Voorlopig is er dan ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
5: Dat zijn tussen Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
4: Kostenplaatje 3,8 miljoen euro. In Luik start rond deze tijd een groot protest tegen het Franstalig onderwijs. Leerkrachten komen op straat tegen de besparingen en de nieuwe regels. Sinds 1 september moeten ze meer uren lesgeven per week voor hetzelfde loon. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week wordt er ook gestaakt. Ook vorig schooljaar werd er al geprotesteerd, onder meer in Brussel. Dat liep toen helemaal uit de hand.

in Japan en Alphaville. Na het nieuws van 10 uur, het nieuws van bij ons. Monique toch. Zo lang aan de kar getrokken. En als het lintje mag doorgeknipt worden, ja, dan wordt er een traan weggepinkt. Alleen maar lachende gezichten het voorbije weekend bij Albert Heijn. De aftelklok naar Sinterklaas is gestart. En straks gaan we luisteren hoe André Rieu op zoek gaat naar een nieuw zangtalent. Classics at work, tips, weeks, Donderdag voormiddag en meezingen met de liedjes die we kennen.

Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: Radio Demerstad staat aan. Donderdag voormiddag de arbeidsvitamine. En we zijn toe aan koffie of aan latte, een cappuccino. En met muziek uit de 80's in de koffiepauze. T-Paul hoorde je met Heart and Soul. Message in a Bottle, die grote hit van The Police. En hou je klaar voor Lionel Richie.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smit.
0: Ja, het voorbije weekend waren heel wat mensen verbaasd door. In de supermarkt zijn de rekken alweer gevuld met Sinterklaas-spulletjes. Dat is nog 3 maanden.
2: De werkvloer.
0: Klanten van de supermarkt keken toch wel wat verbaasd op bij het shoppen. Supermarkten en speelgoedwinkels, zoals Albert Heijn en Dreamland, ja, die zetten al volop in op de Sinterklaasproducten. Albert Heijn heeft een Sinterklaasrek gevuld met de populaire items, zoals de pepernoten, ondanks dat het einde van de zomer is. Maar ik hoorde vertellen in de winkel dat dat toch al een jaarlijkse gewoonte is, al 16 jaar. En dat is mij eerlijk gezegd nooit eerder zo vroeg opgevallen. Maar ze doen dat om logistieke reden, hoorde ik dan weer vertellen. Dus oké, vanaf nu vooruitkijken naar 6 december. Dat is nog 3 maanden. Dat is nog 86 dagen. See you. See me.

In Limburg en Vlaams-Brabant is het 10:30 geworden met Master Blaster. Een hitje voor Stevie uit 1980. André Rieu gaat ondertussen op zoek naar nieuw jong zangtalent voor zijn kerstconcerten die hij altijd organiseert in de maand december op het Vrijthof in Maastricht. Hij heeft een aantal kinderen tussen 4 en 8 jaar uitgenodigd om een auditievideo in te sturen. Het geselecteerde kind krijgt de kans om samen met André en het Johann Strauss Orchestra de kerstklassieker Mary's Boy Child uit te voeren tijdens die kerstconcerten in december. Weet je nog dat mooie liedje van Emma Kok, Voilà, wat ze zong op het Vrijthof? Terwijl ik het zeg, alweer kippenvel, hè? Tot zondag aanstaande krijgen de kinderen de tijd om die video in te sturen. De concerten die staan op de kalender van 11 tot 20 december op het Vrijthof in Maastricht. En de kaartjes daarvoor die kan je verkrijgen via andrerieu.nl.

Mannekes, ik heb nog een amazing momentje op deze donderdagvoormiddag. Steps and Lasting on My Mind. We kennen ze nog van 5, 6, 7, 8. Maar ik geef je ondertussen nog even mee dat aanstaande zondag van 11:30 tot 3 en van 4 tot 7 wordt in Den Egger in Scherpenheuvel een grote mosseldag georganiseerd. Er zijn ook andere gerechten verkrijgbaar uiteraard. De opbrengst van die mosseldag gaat naar de carnavalstoet rond de basiliek in Scherpenheuvel. Dus nu zondag van 11:30 tot 3 en van 4 tot 7. Allee, dat amazing momentje. Klaar?

0: last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Carnavalsgroepen Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw, wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Ja.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Elke dag tussen 9 en 11, de verhalen bij de Classics en de verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken. En zo hadden wij het deze morgen over de bakkerij van Paul en Sandra in Kesselo bij Leuven. Na 36 jaar hebben ze die bakkerij overgedragen aan de keten Au Flan Breton. In Deurne bij Diest is het ontmoetingscentrum De Sok weer opengegaan, met een lach en een traan. En mensen keken voorbij weekend verbaasd op, want in de supermarkt zijn de rekken al gevuld met Sinterklaas spulletjes. De pepernoten die liggen er. Hij komt. Nog 86 dagen. En hij komt. Kurt met het aperitief. En dat is over enkele minuten al.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Sinds Proximus een nieuwe zendmast in Diest plaatste, heeft Huget Krets thuis nog amper bereik. De schilderes uit Kakkevinnen is al 40 jaar klant bij Proximus, het vroegere Belgacom. Ze had meer dan 30 medewerkers van Proximus aan de lijn, maar zonder resultaat. Ik geef u een goede raad, neem een andere provider, zei iemand. De nieuwe zendmast staat op de plek van het vroegere Belgacom-gebouw, ongeveer 2 kilometer van de woning van Huget. Volgens haar had ze vroeger nooit problemen, maar sinds die nieuwe mast gaat het dus niet meer. Het bedrijf stuurde een technicus langs die bij haar thuis kwam kijken, maar veel leverde dat niets op. Eigenlijk helemaal niks. Mevrouw, ik kan niks voor u doen, aldus de medewerker. Chemiebedrijf Vinova in Tessenderlo krijgt opnieuw 3 maanden tijd om een overnemer te vinden. De gerechtelijke reorganisatieprocedure die liep tot en met 26 september loopt tot 26 december. De schulden die dateren van voor de start van de periode blijven gedurende de looptijd van de procedure bevroren. Binnen de tijdslijn dient het bedrijf haar schuldherschikkingsplan uiterlijk op 13 november bij de bevoegde rechtbank in te dienen. Momenteel lopen er gesprekken met verschillende kandidaat-overnemers rond een overname en een doorstart van de CITES in Tessenderlo-Ham. Ook Mazingerbe in Frankrijk en Beek in Nederland bekijken wat mogelijk is.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op het strand van Oostuinkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag is niet duidelijk. Voorlopig is er ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. Er komt 5 cent per liter bij en je betaalt dan tot €2,41 aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Het is een gevolg van de heropflakkering van de aanvallen in het Midden-Oosten. Egbert Lagaard stopt als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt partijvoorzitter Frederik de Gucht. Waarom, dat is niet duidelijk. Volgens de Gucht is de partij in volle verandering. Hij kijkt zelf naar Stefanie Doze om Lagaard op te volgen. En Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Het bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
5: Dat zijn tussen Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
4: Kostenplaatje €3,8 miljoen. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

Gisteren had ik ze met Proud Mary van Arkham Hey Tonight. Dat waren CCR, de Creedence Clearwater Revival. Goedemorgen allemaal. Ik neem het aperitiefje er al bij. Ik neem de informatiefjes erbij. Meteor nieuws. En heel veel leuke muziek. Fleetwood Mac, ABBA. En let's do it. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock. Rock around.

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

van die filmtracks uit de jaren 80 die, ja, zeg maar, nog altijd wordt gedraaid op diverse parties en verven. Maniac, dat was Michael Sambello, en natuurlijk ook gedraaid op diverse parties en verven en ook vandaag op Radio Demerstad.

Fleet Mac. En it's a big love. Vandaag bewolkt en er kunnen enkele buien ontstaan. Maximaal van 14 tot 19 graden. Verder dan, morgen bereikt mogelijk een regenzone onze kom dreigen. Maximaal schommelen daarbij in het centrum.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Tell It To My Heart. Dat was Taylor Dane. Vrijdag 11 september om 8 uur krijg je in Den Egger in Scherpenheuvel live de beste songs te horen uit de films van Quentin Tarantino. Ja, dat belooft een echt leuk spektakel te worden. En tot en met 26 oktober van 11 tot 3 gaat op de Citadel van Diest elke maandag een brocante markt open. En het is de muziek die jij wil horen bij Radio Demerstad. Ook nu de komende minuten met dit hier. Since Elmo's Fire, John Parr.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk. Of Hellensebaan 97, Diest.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenvormstraat 30, Alkeu.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
8: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

New York City. Ja, zo heet de band. And I'm doing fine now. Nee, ik ben oké. Okay. I'm doing fine. Straks tussen 11 en 12, dacht ik bijna te zeggen. Nee, vanaf 12 uur de rest van de collega's. Morgen, dan hoor je ons opnieuw tussen 11 en 12 voor een nieuwe aflevering van Aperitief. Ga je straks lunchen, laat het smaken. En luister weer nog naar dit van Marking Level 42 met Take a Look. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. Drie medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Dieseltanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt dan tot €2,41 per liter aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een recordprijs van €2,49. Die schommelingen komen door de aanval in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. En het is 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
4: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten zich meer en meer bewust van de link tussen hartklalen en slaapapneu en gaan ze sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
3: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt. En je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. Stefanie Doossen volgt Egbert Lachart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachart weten dat hij ermee stopte. Waarom is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Zverev neemt het daarin op tegen de Rus Khachanov. Zverev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Khachanov profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. En dan heb ik nog leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen, want daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty. We weten wel niet of het een mannetje of een vrouwtje is, dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen ook het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is toch opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Afwisselend zon en wolken, het blijft wel droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

0: beginnen met een compliment aan onszelf, zeker. Ik had hier begrepen dat Vocal Sharky het over mijn hart had. Een goed hart. Dat hebben we nodig om tot 2 uur present te zijn hier op de radio natuurlijk. Goedemiddag allemaal en welkom.
1: Goedemiddag, Patrick van Laan.
0: Voor zij die aanschuiven aan de lunch smakelijk eten. Tweede van vanmiddag is Bart Herman. En die gaat dood aan jou. Jullie

0: zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waarolde en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waarolde nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en druk. Kijk op Facebook, Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Alweer een meezinger over de middag. Soulful Dynamics en Mademoiselle Ninette. Daarvoor ook nog René en Renato. En Save Your Love. Sparen die liefde. Nooit zomaar weggeven. Misschien nog snel een voetbalkalender meegeven. Zondag aanstaande voetbal in de provinciale reekse om 3:00. FC Geetbets Rumme, Lumme, Lanaken, Nieuwerkerke, Halveweg, Zonhoven en SK Meldert, Loksbergen. En dit is Robbie Neville, een one-hit wonder.

Was het voor u moeilijk om blijven te zitten bij het horen van dit nummer van Chubby Checker? Let's twist again. Hier en ginder zal toch wel eens iemand met zijn voeten geschoven hebben, zeker. Laat ons dat maar hopen. Het is een erg druk weekend dat er aankomt. Zo is er zaterdag 12 september vanaf 19 uur in het Begijnhof van Diest het nieuwe cultuurseizoen dat op gang geschoten wordt met een gangmaker showcase festival. Je wordt geanimeerd met muziek, humor en theater. En zondag 13 september tussen 14 en 17 uur ontdek je in Versbeek lokaal erfgoed bij een gegidste rondleiding. Blikvanger is de stukwerkplafond van de kerk. De aandacht gaat ook naar de pastorie en naar de tiendenschuur. Het is allemaal te ontdekken aanstaande zondag in Versbeek, deelgemeente van Bekkevoort. En dit is Robert Plant.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

gingen echt een keer, hoor, in de jaren 80. Deze Duran Duran, de band die ervoor zorgde dat ze later door het leven gingen als de Wild Boys from the 80s. En dat is dan nog heel zacht uitgedrukt. Als u graag wil meefluiten met een nummer, dan kan dat, maar u mag ook meezingen, hoor.

0: Ja?
1: Kom eens kijken, er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh nee, oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

Fats Domino met There Goes My Heart Again. 63 jaar terug in de tijd. En daarvoor voor de liefhebbers van de Franse muziek Joe Dassin. We hadden ook nog Alvaro Soler. En daar was het dan meezingen met Sofia. We gaan op zoek naar het nieuws van 1 uur. Het weerbericht plakken we daar ook nog aan vast. En dan komen we bij u terug voor deel 2 van de middag. Tot zo lang, ten CC.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RESIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
4: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten dus meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller met patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
3: Er is ook veel minder taboe over omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. En supermarktketen De Leize opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbars zal je huisbereide klant en klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wil trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil De Leize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig, met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.

0: de goden van AHA. Ja, ze waren erg populair bij de dames destijds. Take On Me, een van hun vele hits. En we hebben er zo nog een heleboel in petto van u tot 2 uur. Goedemiddag.
1: Patrick van Laar op Demerstad.
0: En ondertussen horen we iemand op papa, papa roepen. Wel, zelf is hij nooit geen pa geworden, deze Cliff Richard.
1: Nooit geen pa.

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie,

0: efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
2: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld het

Met duidelijke invloeden van Backman, Turner, Overdrive. En dan weet u dat ik ook van dit nummer weg ben. Iron Horse was dit met Sweet Lou Louise. Volgende vrijdag, dat is morgen dus, 11 september inderdaad. Om 20 uur krijg je in Den Egger in Scherpenheuvel live de beste songs te horen uit de films van Quentin Tarantino. Daar ben ik wel eens curieus naar. Ai, ai, ai.

Hadden we het eerder deze week al over rare duo's in de muziekwereld. Wel, hier was helemaal niks raar aan, hoor. Dit was de combinatie die in 1988 de wereld deed verbazen. Tina Turner en David Bowie met Tonight. En de volgende man scoorde een hit in de 70s. Dit is John Sebastian.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Justin Timberlake, ja zeker. De Nillies worden ook bij ons niet vergeten. Ik weet niet of u het weet, maar dit nummer is onderhand ook al 24 jaar oud, hoor. Rock Your Body. Tot en met 26 oktober van 11 tot 15 uur gaat op de Citadel van Diest elke maandag een brokante markt open. U bent daar uiteraard van harte welkom. Het is daar allemaal gratis te bezoeken.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
7: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Kijk eens aan, alweer een duet. Dat was Barry en Eileen en If You Go. Een one-hit wonder die ervoor zorgde dat halverwege de jaren 70 de hitparades heel even stil werden. En dat veranderde niet in diezelfde jaren 70 bij het nummer dat vandaag voor ons de afronding verzorgt. Plastic Bertrand en Saplan Pournois. Tot morgenmiddag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Henri Verstappenplein in Diest is weer volledig open sinds enkele weken. Voor alle verkeer, na ingrijpende riolerings- en herbestratingswerken. De geplande oplevering liep wel vertraging op, omdat de aanhoudende extreme hitte het onmogelijk maakte om de kasseien kwalitatief op te voegen. Bij temperaturen boven de 30 graden gaat dat niet. Maar nu is de werf dus afgerond en de oorspronkelijke kasseien zijn in hun oude glorie hersteld. En de onderliggende riolering in het Henri Verstappenplein in Diest is ook weer up-to-date. Tijdens de zomervakantie registreerde Limburg naar schatting 1,7 miljoen toeristische overnachtingen. Hoewel de provincie Limburg een stijging van 1% in het aantal aankomsten zag, brachten de hittegolven en de kortere verblijfsduur een daling van 3,5% in het totaal aantal overnachtingen met zich mee ten opzichte van vorig jaar. Toeristen verbleven deze zomer gemiddeld 4 nachten in Limburg. In augustus zakte het gemiddelde van 4,2 naar 3,8 nachten. Er waren ook meer buitenlandse gasten. 37% van de bezoekers was in augustus afkomstig uit het buitenland. En de fiets- en wandeltrekpleister blijft ook geldig voor Limburg, want 71% van de logiesuitbaters geeft aan dat wandelen en fietsen de populairste activiteiten blijven. Het fietsroutenetwerk in Limburg registreerde meer dan 955.000 recreatieve fietsers. En dat is dus een succes.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen die sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiin ook al door de muren. Het proces van Marius Borg Huiby wordt overgedaan. De zoon van de Noorse koningin werd veroordeeld tot 4 jaar cel nadat hij terecht stond voor onder meer bedreigingen, mishandelingen en verkrachtingen. Maar hij ging in beroep. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak opnieuw begint. Huiby draagt momenteel een enkelband. En rond deze tijd start de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een van de meest succesvolle platen uit 1985, deze van Tears for Fears, dat was Shout. Het was trouwens een single van hun album Songs from the Big Chair. En zo groot is de stoel bij Radio Demmerstad nu ook weer niet, maar in elk geval groot genoeg voor deze jongen.
1: Jan de Groot!
0: En die andere grote jongen van daarnet, Patrick van Laart, die is al naar huis. Bedankt Patrick en tot morgen. En dan is het nu weer siesta-tijd. Hele goeie.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016-414-116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Jouw radio.

Weet je wat, ik zal hier nog een tijdje blijven hangen en dan kan ik straks vanavond samen mee naar huis waarschijnlijk. Hè? Take me home tonight, dat was Eddie Money. Maar nu eerst en vooral andere dingen. De feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Gamerstad. 10 september vandaag en op 10 september 1933 opende de Antwerpse burgemeester Camille Huismans op feestelijke wijze twee iconische verbindingen onder de Schelde. De eerste was de Waaslandtunnel, dat was de allereerste voertuigentunnel onder de rivier. En dan was er ook de Sint-Anna-tunnel, die opende als vaste voetgangers- en fietserstunnel. En de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Anna Lindh, had geen lijfwacht bij zich als ze op woensdag 10 september 2003 gaat winkelen in een Stockholms warenhuis. Een man met een baseballpetje valt haar aan met een mes en steekt haar 10 keer. Een getuige hoort de dader zeggen: je krijgt wat je verdient. Anna Lindh overlijdt een dag later aan bloedingen in haar lever. En op 10 september 1976 botsen een Brits en een Joegoslavisch vliegtuig bij Zagreb. 176 mensen sterven. En in Londen startte op 10 september 1990 het formele strafproces rondom de Britse autoveerboot de Herald of Free Enterprise. Het schip was in 1987, vlak na het verlaten van de haven van Zeebrugge, gekapseist, waarbij 193 opvarenden om het leven kwamen.

0: Een nummer origineel van de Supremes, maar door de jaren heen door heel wat artiesten gecoverd. Onder meer door Michael McDonald. Ook Lisa Stansfield die nam het op voor de soundtrack van de film Swing. En je hoorde vandaag de versie uit 1982 van Coral Coralton. En men zegt wel eens een keer, ja, als je iets wil, als je iets nodig hebt, vraag het maar. In dit geval was het duidelijk. Baby, I need your lovin'.
1: Het weerbericht.
0: Het blijft de rest van de dag wisselend tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog en de maxima liggen tussen 16 en 21 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. Morgen is het eerst ook wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen, maar in de namiddag ook brede opklaringen. Zaterdag blijft het overwegend droog. Met 23 graden wordt het dan ook iets warmer. En volgens de laatste voorspellingen blijft het weer ook zo op zondag. En waarschijnlijk ook op maandag en dinsdag.
1: Jan de Groot!
0: En nu Randy Crawford. You might need somebody.

0: Excel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
3: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
7: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
6: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
8: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
11: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
12: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Frank Stallone in deze siesta. En ja, die heeft helemaal gelijk. Far from over. Siesta. Vanavond kan je in Aarschot gaan kijken naar de zebrafilm DJ Ahmed. Dat is een 15-jarige herderszoon en die stuit bij toeval op een illegale nachtelijke rave. Via muziek en dans wil hij weg uit zijn zeer conservatieve omgeving. Vanavond deze film om 8 uur in de UGC Cinema's daar in Aarschot. En zaterdag om 8 uur dan treedt Bert Bettes Voordekkers op met zijn band Vixen 5 in den Egger in Scherpenheuvel. Ze

Maskenada, nummer van Sergio Mendes. En daarmee is het bijna 3 uur gaan worden. En ik heb nog een lange plaat, meer dan 5 minuten duurt ze. Dus laat maar komen. Dit is Lionel Richie, tot aan het nieuws.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Infrabel voert tot en met 20 september grote vernieuwingswerken uit aan de spoorinfrastructuur rond het station van Aarschot. De werkzaamheden moeten de veiligheid en kwaliteit van het spoor verbeteren, maar zullen de komende weken ook een aanzienlijke impact hebben op het treinverkeer. Tijdens de werken worden 13 wissels vernieuwd, maar ook 1,5 kilometer spoor wordt aangepakt. Niet alleen de sporen, maar men vernieuwt in de werfzone ook de bovenleiding. 14 bovenleidingspalen worden vervangen en 8 kilometer bovenleiding wordt vernieuwd. Het gaat dus zorgen voor enige hinder aan het station van Aarschot. Landbouwgrond in Limburg wordt het hardst bedreigd door industrie, woningbouw en infrastructuur, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Broens. Cijfers die opgevraagd werden door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. In 12 jaar tijd verloor Limburg 3.470 hectare open ruimte. Ondanks dat Limburg met 70% open ruimte beter scoort dan het Vlaams gemiddelde, zegt Andy Pieters dat er goed moet worden nagedacht over het gebruik daarvan. Van 2013 tot 2025 ging er 1.730 hectare van de open ruimte naar huisvesting, meer dan 900 hectare naar industrie en meer dan 570 hectare naar transportinfrastructuur.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Het gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruissem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
5: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
4: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. Het onderzoek gaat verder. In Noorwegen moet het proces tegen Marius Borg Huibi, de zoon van koningin Mette Marit, overgedaan worden. Hij werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer bedreigingen, mishandeling en verkrachting. Maar Huibi ging in beroep en krijgt gelijk. Wanneer het proces opnieuw gedaan zal worden, is nog niet duidelijk, wellicht volgend jaar pas. Huibi zit zijn straf thuis uit met een enkelband. En FIFA-baas Gianni Infantino verliest almaar meer steun. Nu zegt ook de Franse voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden onder meer ons land, Nederland, Engeland en Italië dat ook al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door zijn idee om het WK voetbal te verkopen en de beslissing op het vorige WK om de rode kaart van de spits van de VS terug te draaien. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Infantino is voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 21 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Vooral aan zee is er kans op een bui bij 20 graden.

0: Voilà, welkom terug bij Radio Demerstad. We hebben net het nieuws van 3 uur gehad, met dank. We zijn weer terug helemaal op de hoogte. En nu gaan we gewoon verder met onze siesta. And the beat goes on. Dat waren de woorden van The Whispers.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We zijn er nog tot 4 uur met nu een leuke groep uit Nederland. De meisjes van

zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Op

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

0: Een nummer geschreven door Bob Marley, die het ook uitbracht in 1973 samen met zijn band The Wailers. En volgens de voormalige vriendin van Bob Marley, en ik neem aan dat we die mogen geloven, had Bob Marley een felle tegenstand tegen haar gebruik van anticonceptiepillen. Bob Marley zou dan het woord doctor in de tekst hebben vervangen door sheriff. Enfin, we laten het voor wat het is, maar dit was een jaar later in 1974 in elk geval een mooie cover van het nummer. Dat was Eric Clapton.
1: Amaya.

0: Nog een kleine 70 kilometer en dan is het zover. Een 64-jarige man uit het West-Vlaamse Ledighem die passeert dan de grens van 1 miljoen kilometer met zijn Audi 80 uit 1991. Hij kocht de auto destijds zelf en heeft sindsdien nooit meer met een andere wagen gereden. Dat de auto het zo lang uithoudt is wel erg opmerkelijk. Opvallend is ook dat er bijzonder weinig aan de wagen vervangen werd. Het grootste deel is nog altijd volledig origineel. Hij heeft nog de eerste motor, de eerste koppeling en de eerste versnellingsbak. Het geheim is misschien wel dat de man 25 jaar lang rijinstructeur is geweest en altijd rustig en voorzichtig heeft gereden, nooit met een sportieve rijstijl. Daarnaast stond de auto ook altijd binnen in de garage geparkeerd. Met nog minder dan 70 kilometer te gaan, heeft de man er nu alle vertrouwen in dat hij de mijlpaal van 1 miljoen kilometer probleemloos zal behalen. Daar twijfel ik ook niet aan. En hij is van plan om dat te vieren met een feestje.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu Marc Arion in deze siesta met La Lettre.

0: De Nederlandse zangeres José, een plaatje uit 1982. En ja, je weet het, de vrouw volgt de man. I will follow him. En ik heb een voorstel hier bij Demerstad dat u, denk ik, ook liever gaat volgen dan weigeren. En de vaste luisteraar, die weet waarschijnlijk waar ik het over heb, omstreeks dit tijdstip.
1: Nee, de koffie!
0: Inderdaad, we gaan koffiepauze houden en dat doen we gedurende de drie komende plaatjes. Ik zie hier, bij mij is de koffie al uitgeschonken. Ik hoop dat dat bij jou ook het geval is, waar je ook bent. In elk geval, laat het smaken.

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Sterrt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Roger Daltrey, de zanger van The Who, met zijn eerste solo-single. Dat was Giving It All Away. Aanstaande zaterdag houdt de landelijke gilde van Onze Lieve Vrouw Tielt in zaal De Met in Tieltwingen een mosselfeest. Maar je kan er ook kiezen als je wil voor videe, stoofvlees of curryworsten. De keuken is open van 11:30 tot 3 of van 4 tot 7. Inschrijven kan via de landelijke gilde. En aanstaande zondag zoeken de Sint-Jansvrienden vanuit de Motstraat in Sint-Joris-Wingen naar verkoeling in het Walenbos. Ze vertrekken om 2 uur en op de terugweg wacht ook nog een klim naar de top van de Alsberg. Iedereen is er welkom, de wandeling is trouwens volledig gratis. En onthouden, starten doe je vanuit de Motstraat in Sint-Joris-Wingen.

Masquerade met een nummer uit 1984. Masquerade was een Duitse studioband die dit nummer op plaat zette. Alhoewel, het origineel was eigenlijk van de Duitse zanger Drafi Deutscher. En achteraf werd het dan ook nog gecoverd door de Duitse zanger Nino De Angelo met een Duitsstalige versie. Dat was Jenseits von Eden. Maar het origineel noemt dus Guardian Angel. En ik denk dat ik er zo eentje bij had de afgelopen 2 uur. Want dat is toch allemaal een beetje fatsoenlijk verlopen, denk ik, in deze siesta. Ik hoop dat die Guardian Angel nog een beetje mag blijven. Tot groot plezier van Chris van Opstal. Want die is er zo meteen met een nieuwe spits na 4 uur hier bij Radio Demerstad. Wij gaan afsluiten met de Moody Blues. Ik wens je allemaal nog een fijne verderzetting van deze donderdag. En weer heel graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 5 scholenvestigingen in Scherpenheuvel-Zichem gaan voortaan samen verder onder 1 naam, de Demertuin. In september werd de nieuwe naam en bijhorende visie officieel onthuld onlangs in het bijzijn van leerlingen, ouders en leerkrachten. De nieuwe naam kwam tot stand dankzij een uitgebreid participatietraject waarbij leerlingen en leerkrachten hun stem konden laten horen. De baseline van de Demertuin is samen groeien. De namen Karakolleke, het Belhameltje en het Stokpaardje sloten niet langer aan bij de nieuwe visie en toekomstige werking van de stedelijke basisscholen. En bovendien maakte het gebruik van verschillende schoolnamen het steeds moeilijker om de 5 vestigingen als 1 geheel naar buiten te brengen. Bij de Demertuin kiezen de scholen voor 1 duidelijke, herkenbare en gedragen naam. Ook het nieuwe schooljaar in het volwassenenonderwijs is gestart. Bij Sintra PXL in Hasselt zien ze een grote stijging in het aantal leerlingen dat kiest voor duaal leren. Nu zijn er al 580 leerlingen, maar de komende weken komen er daar wellicht nog bij. Al zeker 6000 leerlingen kiezen dit jaar voor een avondopleiding bij Sintra Limburg. En ook daar komt wellicht nog 40% bij de volgende weken. Opleidingen met betrekkingen tot bier en alcoholische dranken doen het niet goed.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
5: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
4: Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
6: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
4: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cash in beslag. En Russische onderzeeërs testen een geheim wapen in de buurt van Spitsbergen. Dat is een eilandengroep in de noordelijke IJszee. Om datakabels te saboteren zonder sporen achter te laten. NAVO-bondgenoten hebben de Russen kunnen betrappen, dit voorjaar al. Maar het raakt nu pas bekend. Die kabels zijn zowel economisch als strategisch erg belangrijk voor het internet wereldwijd bijvoorbeeld. En om satellietgegevens uit te wisselen. De rest van de dag is het wisselend bewolkt en droog bij zo'n 20 graden. Morgen gaat het regenen vanaf de kust en halen we rond 21 graden.

0: Merci Jan voor Siesta tussen 2 en 4. Wij zijn er hier graag bij voor een nieuwe spitsaflevering op donderdag vandaag, de 10e van de 9e, 10 september. Inderdaad, beste vrienden, Terrence Twendaby, If You Let Me Stay. Mag ik hier nog een beetje blijven, ja?
1: Chris van Opstal.
0: Inderdaad, voor de spits. En dat doen we weer tot 6 uur met onder meer straks de Rolling Stones, maar eerst Britney Spears, Born to Make You Happy.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio Ter Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Dat was I Injury and the Blockheads. Die ook een hitje had met Hit Me With Your Rhythm Stick. Hit Me, Hit Me. Kennen dat nog? Dat zullen we een andere keer eens draaien. Comedian Philip Geubels, die kennen we allemaal. Die krijgt dit jaar de Pi Quadraatprijs tijdens het Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres. Geubels krijgt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de destigmatisering van psychische kwetsbaarheid. Dat meldt de VZW Psyche, het kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg. En Geubels krijgt die prijs omdat hij dus op een toch humoristische en niet kwetsende manier menselijke gebreken onder de aandacht brengt. If I lay

Dat is waar, hè? Dat is zo'n beetje de wet van de sterkste. Only the strong survive. De wet van de jungle. Only the strong survive. Billy Paul was dat. Zondag 13 september, dan is er een rommelmarkt. Meer bepaald op de Groenhoef in Schonerbeke. Die rommelmarkt vindt plaats van 8 tot 16 uur. En we hebben ook nog een buurtmarkt, diezelfde zondag 13 september, van 9 tot 13 uur. Maar die vindt dan plaats op campus Dommelhof in Tielt-Wingen.

0: En voordat je het weet, zijt je op vakantie. Gemakkelijk zoeken, gemakkelijk boeken. De vakantiediscounter. Die snapt vakantie.
1: Met Rayapak kies je altijd de juiste verpakkingen voor jouw bedrijf. Van duurzame oplossingen tot dozen volledig op maat. Kies steeds uit 10.000 producten. Vandaag besteld, vandaag verzonden. Rayapak. Verpakkingen en zoveel meer. Kijk op rayapak.be.

Dat was Elton John. Hij had een mooi complimentje voor ons landje. Just like Belgium, de weersverwachting. Vanavond en vannacht, ja, mogelijk toch nog een plaatselijk buitje. De temperatuur op dit moment rond 19 graden. Morgen trekt een zwakke regenzone van west naar oost. Toenemende bewolking, temperaturen ook dan 20 graden. Voor zaterdag starten we grijs. En in de namiddag komt hier en daar de zon erdoor. Het zou zaterdag 22 graden kunnen worden. Dat is nog niet zo slecht.

0: ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Hale of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Opener met de debuutsingle in 1984. I Wanna Know What Love Is. Fijn om deze nog eens terug te horen. Radio Demerstad, dit zijn de grootste klassiekers aller tijden. En we gaan nu even terug naar 2007, 19 jaar geleden. En het lijkt alsof het gisteren was. Elf

0: De Dolly Dotjes, dat waren toch ja, toffe madammen, hè? Stiekem een beetje verliefd op een aantal van die dots. Ja, ondertussen is dat al lang over natuurlijk, hè? Maar Radio, Everybody Listens to the Radio. Ze scoorde ermee in 1979. Toen was ik 13 jaar, zeg. Ongelooflijk. Werd toen nog gedraaid op de toenmalige zeezenders. Want toen lagen er nog piraten op zee. Het zal wel een van de laatste jaren zijn geweest. Kid Creole and the Coconuts neemt ons mee naar het nieuws van 5 uur met I'm a Wonderful Thing, baby.
1: Hello.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
4: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
3: Minister van Werk, Clarin Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
5: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
3: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. En Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur. Onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar toen in tranen op. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
6: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem uiteindelijk toch de kop gekost.
3: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:45 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia De Lare blikt vooruit.
7: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, die dat we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
3: Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij zo'n 20 graden.
8: En wat nu?

Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Listen to the music van de Doobie Brothers. Listen to the music van Radio Dimmerstad met de grootste classics aller tijden. En daarmee heet ik je hartelijk welkom in deel 2 van... Inderdaad, beste vrienden, tot 6 uur blijf ik bij je. Chris van Opstal. Dat is grappig, zeiden ze bij de suite. It's so funny, funny what you do, honey, honey. Tell me.

Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummer organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer.

0: deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuzekienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Een nieuwe of tweedehandswagen?
8: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
7: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
8: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
7: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
8: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
7: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
8: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
7: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
8: Erkend door de meeste verzekeringen.
7: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
8: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

zich is dat een beetje een gevaarlijke madame, denk ik dan. Daryl Holland, John Oates, je moet daarmee opletten. Hè. She's a man-eater. Maar ja, we waren op voorhand verwittigd. Een van de minder bekende singles van Raymond van het Groenewoud is dit nummer uit het eind van de 70s. Trek het

oppassen of het komt zoals een boemerang in je gezicht terug. De Yellow Boomerang, The Middle of the Road, 1973. En ik had daar straks al wat buurtmarkten en rommelmarkten. Ik heb nu nog een brokantenmarkt. Want elke maandag gaat op de Citadel van Diest een brokantenmarkt open. Tot en met 26 oktober. Elke maandag dus op Citadel in Diest die brokantenmarkt van 11 tot 15 uur.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Maar ondertussen, ook al aardig op leeftijd, om het zomaar even uit te drukken. Maar ja, een stem als een klok, hè. Tom Jones en Love Me Tonight was dat 1969. Toen zat ik niet meer in de bloemkolen, maar was ik een jochie van

0: vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
2: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
6: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498-31-37-19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
8: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld het

Gevaarlijke toeren, hè. Als je de Village People draait en dan Trump is in de buurt, hij gaat gegarandeerd danspasjes maken, hè. Want ja, hij is fan, hè, van de Village People. Dit waren ze met In the Navy. En Supertramp, It's Raining Again, zat er ook net voor, ja. It's Raining Again. Het ziet er redelijk goed uit, hoor. Vooral naar zaterdag toe zou het droog moeten blijven. Zie ik toch hier in het weerbericht. Vrij zonnig, hè, zaterdag. 23 graden ondertussen al.

0: Nederlands groepje Agda de Munnik was dat met Ren, Lenny Ren van 26 jaar geleden. Vrienden, dit was de spits voor vandaag, donderdagmorgen. Dan maak ik graag een nieuwe afspraak met je rond 4 uur. En ik heb hier nog een hele mooie van de Hallies om te besluiten. Ja.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: Hier is The Baby, tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid, maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
4: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
3: Minister van Werk, Clara Enval, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn het er nu al 25 bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken in Vlaanderen op. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
5: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
3: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn er ook aan gestorven. En sport op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde en Wout van Aert vijfde. De Spanjaard Hendrik Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: versie van de Spanish Harlem, origineel van Ben E. King. En daarmee begonnen we op deze donderdag, de 10e september. Dank je, Chris, voor de spits. En wij zijn weer samen tot 8 uur met natuurlijk de Belgian Cats op dit ogenblik op het WK basketbal in de kwartfinale tegen Duitsland. Duitsland leidde na het eerste kwart met 19-22, maar hebben intussen hun voorsprong verder uitgediept. De Cats moeten achtervolgen. Het is nu 19-29.
1: Van 6 tot 8 met

hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En

0: alle carrosseriewerken, erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alkmaar.

Ja, dat was een specialeke, hè? Lay All Your Love On Me van ABBA. Een nummer dat eerst alleen als maxi-single was verschenen, maar uiteindelijk toch een klassieker is geworden voor de Zweedse band. Ze hebben het niet makkelijk, de Belgian Cats. Op een bepaald moment zijn ze wel teruggekomen tot op 2 punten tegen Duitsland. Maar intussen hebben de Duitsers weer toegeslagen en is de voorsprong weer 7 punten. 35-42 tussen België en Duitsland op het WK basketbal in de kwartfinale. En nu gaan we naar Amerika, naar de band The Three Dog Night. En een van de zangers is Alan Hutton. Danny Hutton, liever. Danny Hutton wordt vandaag 84. Dit is The Show Must Go On.

Als je een tegenslag te verwerken krijgt, het leven gaat voort. The show must go on. Een nummer dat door Leo Sayer werd opgenomen, maar ook voor Three Dog Night een dikke hit was. En zanger Danny Hutton, die wordt er vandaag 84. Intussen is het rust tussen de Belgian Cats en Duitsland. 35-42. Ze hebben dus nog twee kwart om de achterstand van 7 punten weg te werken. Intussen naar Eminence Grise, Joe Cocker bij Demerstad. You can leave your head on.

0: En voordat je het weet, zijt je op vakantie. Gemakkelijk zoeken, gemakkelijk boeken. De vakantiediscounter. Die snapt vakantie.
1: Met Rayapak kies je altijd de juiste verpakkingen voor jouw bedrijf. Van duurzame oplossingen tot dozen volledig op maat. Kies steeds uit 10.000 producten. Vandaag besteld, vandaag verzonden. Rayapak. Verpakkingen en zoveel meer. Kijk op rayapak.be.

Een productie van Nicky Chinn en Mike Chapman. Dat was de band Exile. Dit was hun grootste natuurlijke Kiss You All Over. We zijn benieuwd wat de Cats nog in petto hebben in het derde en vierde kwart. Halfweg was het 35-42 voor Duitsland. Morgenavond om 7 uur dan worden de clubtruitjes uit 50 jaar geschiedenis van het tafeltennisteam van PW Diest geshowt in de E5-winkel in Diest. En om 19:30 begint er in het Peter Dorland Centrum nog een tweede reunietoernooi. Je kan meelopen morgenavond vanaf 7 uur vanaf de site van de voetbalterreinen van RWL Sport in Rillaar voor de Wijnbergloop. De deelnemers aan de 5 en 10 kilometer beginnen dus om 7 uur. Er zijn ook jeugdreeksen over 200, 400 en 600 meter. En morgenavond opent Cinema Paradiso in Diest zijn nieuwe seizoen met een gratis kortfilmavond. Ik geloof dat er een 6 of 7 kortfilms vertoond worden. Morgenavond dus om 8 uur in Cinema Paradiso. En nu naar een man die 81 wordt vandaag. Dat is José Feliciano. Hier is Que Sarà.

0: Ja?
1: Kom eens kijken, er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh nee, oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldersestraat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel V&D.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
4: Sterrt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

De hoge stemmetjes van de Gip-broertjes, de Bee Gees. Nummer uit het album Spirit Having Flown. En dat was Love You Inside It Out. Het wordt zo goed als onmogelijk voor de Belgian Cats om deze achterstand nog goed te maken. Momenteel is het 46-61 tegen Duitsland. 15 punten, dat wordt inderdaad een bijzonder moeilijke klus. Dit weekend, vanaf morgen tot en met zondag, vindt in Houwaard Houwaard Leeft plaats. Morgenavond begint dat met een samenzang. Zaterdagmiddag kan je gaan lopen tijdens de wijnloop. En 's avonds om 19:30 kan je quizzen. En dat tijdens de knollenquiz. Zondagochtend kan je deelnemen aan de mountainbike toertocht. En na de middag is er animatie voor kinderen. Heel veel te doen dus tijdens Houwaard Leeft. Meer info op de website van de gemeente Tieltwingen. En nu naar de glamrock van de band Slate. En een van de leden is Don Powell. Die wordt vandaag 80.

Glamrock van Slate, jawel, Far Far Away. En drummer Don Powell, die wordt er dus 80. Ja, ik zei het daarnet al, zo goed als onmogelijke opdracht voor de Belgian Cats. Het is intussen 57-72, 15 punten is het verschil, met nog ruim een kwart te gaan. Zometeen het nieuws van 7 en tot die tijd nog deze Whitney Houston, een van haar uptempo hits, How Will I Know?

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Van 5 tot 16 oktober zet de stad Diest digitale inclusie in de kijker tijdens de digitale week. Want steeds meer zaken verlopen online. Een afspraak bij de overheid, documenten raadplegen, je bankzaken regelen of info opzoeken. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. De digitale week in Diest is er voor iedereen die zijn digitale kennis wil bijspijkeren of met vragen zit. Inschrijven is niet nodig. Als je vragen hebt, kan je gewoon binnenwandelen. Op maandag 5 en 12 oktober tussen 13:30 en 16:30 in de bibliotheek in Diest. Je bent daar dus van harte welkom. En dan gaan we naar Hasselt. Het museum Z33 sluit in september een deel van zijn deuren. Achter de schermen wordt daar gewerkt aan de opbouw van een nieuwe tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Raffaella Vogel. Twee andere tentoonstellingen blijven ondertussen gratis toegankelijk. Meer informatie vind je op de website van de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro per jaar. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
5: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
4: Ja, veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen. Gezinnen met een vast contract niet. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparingen onder het 1,5 miljard te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus doken er al 25 op bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
6: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paren. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
4: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn eraan gestorven. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. Daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parket onderzoekt de zaak. En sport, de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd 2e, de Portugees Almeida 3e en Wout van Aert 5e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen, vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het vrij zonnig rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.

0: Mr. Billy Ocean, when the going gets tough, the tough get going. 40 jaar geleden, dikke nummer 1 hit geweest. En het was terug te vinden op de soundtrack van de film The Jewel of the Nile met Michael Douglas en Kathleen Turner. Hoe zit het met de Cats? We zitten in het laatste kwart en het is 69-83. 14 punten, we zijn benieuwd. Welkom intussen in deel 2 van de show hier bij Demerstad.
1: Van 6 tot 8.

0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

Ja, er lijkt geen eind aan te komen aan dit nummer. Het was een jubileumplaat voor het 10-jarig bestaan van Status Quo in 1975. Roll Over, Lay Down. En het werd nog een dikke hit ook, de opvolger van Down Down trouwens. Einde verhaal voor de Belgian Cats op het WK-basketbal bij de vrouwen. 74-93 is uiteindelijk het harde verdict geworden. 19 punten verschil en dus Duitsland tegen Frankrijk in de halve finale. Goed, tijd nu voor Te Pauw. En dat is de groep van frontvrouw Carol Dekker. Ze wordt vandaag 69 jaar. En Te Pauw had een nummer 1 hit in 1987. Deze, China in Your Hands.

0: En voordat je het weet, zijt je op vakantie. Gemakkelijk zoeken, gemakkelijk boeken. De vakantiediscounter. Die snapt vakantie.
1: Met Rayapak kies je altijd de juiste verpakkingen voor jouw bedrijf. Van duurzame oplossingen tot dozen volledig op maat. Kies steeds uit 10.000 producten. Vandaag besteld, vandaag verzonden. Rayapak. Verpakkingen en zoveel meer. Kijk op rayapak.be.

Stop in the Name of Love, de oproep van Diana Ross en de Supremes uit het midden van de jaren 60. Maar wij gaan nog even door, hoor, tot 8 uur. Met nog een aantal tips voor het komende weekend. Bijvoorbeeld, zaterdagavond om 8 uur treedt Bert Bettes Voordekkers met zijn band Vixen 5 op in de Negger in Scherpenheuvel. Ze brengen een avond vol rock, disco en pop. En na afloop is er ook nog een afterparty. Zeker de moeite. En zaterdag vanaf 19 uur wordt in het Begijnhof van Diest het nieuwe cultuurseizoen op gang geschoten met Gangmaker Showcase Festival. Je wordt geanimeerd met muziek, humor en theater. Alle info op ccdiest.be. En nu werk van eigen bodem, de band Toast. Want frontman Yves Segers wordt vandaag 55. Ik schrijf.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
1: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Fresh uit het midden van de 80's. Nu zondag kan je vanaf 10 uur op de Citadel terecht voor de oldtimer meeting Everything on Wheels. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan het wiel van Fortuin en je kan rondkeieren op de kofferbakverkoop. Voor het mosselfestijn moet je wel inschrijven. Alle info op everythingonwheels.be. Het is open monumentendag. Op heel wat plaatsen zijn er heel wat dingen te bezichtigen. Zo kan je bijvoorbeeld zondag tussen 2 en 5 het lokale erfgoed ontdekken bij een gegidste rondleiding. En blikvanger is het stuk werkplafond van de Sint-Quirinuskerk in Wersbeek. Voorts gaat er aandacht naar de pastorie en de tiendenschuur. Meer info vind je op de website van de gemeente Bekkevoort of op www.openmonumentendag.be/Bekkevoort. En deze song kennen we natuurlijk ook in de ambianceversie van Christophe, maar we kiezen dit keer voor de originele. Hier is Neil Diamond uit 1969. Sweet Caroline.

Mr. Howard Jones, erg populair in de 80's met een aantal hits zoals Life in One Day of deze What Is Love. Zo, het zit erop. Zometeen na achter meer klassiekers non-stop. Wij spreken elkaar in het weekend tussen 10 en 12 in Graffiti. En morgen zit hier Willem Doreleijers op dit tijdstip bij Demerstad. Nog een fijne donderdagavond.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een toilethuisje in een serene omgeving van de Basiliek van Scherpenheuvel. Daar moet je toch een charmante naam voor zoeken, moeten ze destijds hebben gedacht. Het werd het Privatenhuis. Het charmante bouwwerk werd begin van de vorige eeuw al opgetrokken met als bedoeling om de groeiende stroom bedevaarders een toiletbediening te kunnen geven. En die functie heeft het vandaag nog steeds. Na meer dan een eeuw is er echter wat slijt op dat private huisje. En zoals het meestal gaat, als er een monument wordt gerestaureerd, dan gebeurt dat met middelen van het gewest, de lokale overheid en eventueel de private eigenaar. Nu, de restauratie gaat €173.000 kosten. Vlaanderen investeert €121.500 via het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat is 70% van de totaalkost. De overige 30% worden betaald door de kerkfabriek en de lokale overheid, de stad dus. En dan naar Heusden-Zolder. Het bedrijf Artstone uit Heusden-Zolder heeft een waterdoorlatende klinker op de markt gebracht die er hetzelfde uitziet als een gewone klinker. En dat schept perspectieven. Het bedrijf wil zo tegemoetkomen aan de strengere regels rond waterbeheer en infiltratie, maar met een product dat mensen ook effectief willen. Het familiebedrijf investeerde daarvoor 2,5 miljoen in een volledig nieuwe productieafdeling.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
5: De shots dat we normaal maakten gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
4: Want de Cats mikten op een medaille. Maar het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales tegen Frankrijk speelt. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna €1.400. En voor gas is dat bijna €1.900. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
6: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
4: Veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. We gaan het vaakst op vakantie naar Frankrijk met de auto. Dat blijkt uit cijfers van onze overheid van vorig jaar. Nederland staat op 2, Spanje op 3 en dan volgen Italië en Duitsland. In eigen land, niet echt een verrassing, gaan we het vaakst naar de zee en de Ardennen. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
6: De sprankelende romantische

Met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Overal.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, diest.
7: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. De hulpdiensten zijn daar wel massaal ter plaatse. Onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat de centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er daar nog 3 bij. En sport, een domper voor onze Belgian Cats. Zij konden zich niet plaatsen voor de halve finales op het WK basketbal. De Cats verloren kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
4: Dus zoals we normaal maakten, gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
3: Want de Cats mikten op een medaille op het WK. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische situatie.

Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
10: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte...

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat centra meer mensen opvangen komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er nog 3 bij. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is zwaar aangepakt in het parlement over haar subsidies voor de luchthavens. Ze had eerst gezegd dat die minder geld gaan krijgen, maar later had ze het over werkings- en investeringsmiddelen. Oppositiepartij Groen en PvdA vinden dat vreemd. Je hoort parlementsleden Bogdan van den Bergen en Jos Dazen.
4: U heeft een heel nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Dat is gewoon prietpraat. Sorry dat ik dat niet zo moet zeggen. Ik heb geen ander beleefder woord.
5: U hebt de mensen voorgelogen met uw eigen persbericht waarin staat minder subsidies.
3: Volgens regeringspartij CD&V kon de communicatie van de Ridder wel beter. En sport in de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce, maar kon niet meer scoren. Ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal is voor onze Belgian Cats mislukt, dat zeggen analisten. De Cats gingen voor een medaille, maar verloren in de kwartfinales kansloos tegen Duitsland met 93-74. Je hoort de teleurstelling bij speelster Emma Meeseman.
6: Het staat er zeker in, gewoon niet vandaag. Ik denk dat we op alle mogelijke vlakken gewoon tekort schoten. Ik denk dat dat nu een mooie herinnering is aan het feit dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je wil niet met spijt naar huis. Ik denk dat we dat nu wel doen.
3: Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel komt de zon erdoor rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. In de oorlog worden al maar vaker gewone huizen, appartementen en fabrieken en zo geraakt, waardoor er dus ook steeds meer burgerdoden vallen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente tot 2,5% omdat de inflatie blijft stijgen en het leven dus duurder wordt. Door die hogere rente wordt lenen duurder, maar sparen interessanter. Financiële expert Pascal Papen.
4: Met de verhoging van de rente wil de Europese Centrale Bank bekomen dat mensen wat meer gaan sparen en dat mensen ook wat minder snel gaan lenen, zodat ze minder snel dingen kopen en het leven niet nog duurder wordt.
3: Het is al de tweede keer dat de ECB de rente verhoogt sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon. En in de haven van Duinkerke in Noord-Frankrijk is bijna 4 ton cocaïne onderschept, goed voor een waarde van zowat 225 miljoen euro. De douane vond de drugs na de arrestatie van een man in Nederland. Ze zaten verstopt in plastic afval in een container uit Ghana, die eigenlijk onderweg was naar de haven van Antwerpen. De drugs zijn vernietigd. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

als de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Jovis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De notarissen waarschuwen voor vertragingen deze week. Het komt door een technisch probleem bij de overheidsdienst Financiën, waardoor ze in sommige gevallen geen hypothecaire akte kunnen verlijden. Jan Sap van de Notarissen Federatie.
4: Het gevolg zou kunnen zijn dat een akte wordt uitgesteld. Met alle gevolgen van dien van mensen die bepaalde leningen zouden hebben aangegaan tegen bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde termijn. Als die termijn verlopen is, ja, dan moeten die mensen een nieuw krediet gaan aangaan. Mensen die snel in een bepaalde woning willen betrekken, verhuizen enzovoort. Ja, dat zou dan allemaal in het gedrang kunnen komen.
3: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. En nog tennis. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Kopians vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Sisu Bergs wel. Inzet in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase ruim gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog vanavond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.

You made me feel alive.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Demerstad.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De notarissen waarschuwen voor vertragingen deze week. Het komt door een technisch probleem bij de overheidsdienst Financiën, waardoor ze in sommige gevallen geen hypothecaire akte kunnen verlijden. Jan Sap van de Notarissen Federatie.
4: Het gevolg zou kunnen zijn dat een akte wordt uitgesteld. Met alle gevolgen van dien van mensen die bepaalde leningen zouden hebben aangegaan tegen bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde termijn. Als die termijn verlopen is, ja, dan moeten die mensen een nieuw krediet gaan aangaan. Mensen die snel in een bepaalde woning willen betrekken, verhuizen enzovoort. Ja, dat zou dan allemaal in het gedrang kunnen komen.
3: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen. Dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. En nog tennis. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Sisu Bergs wel. Inzet in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase ruim gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog vanavond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting, we starten met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.